Bob zijn gieter, rivier en voerbrieter. De lilo zijn of vader, om een tien aan water, schat ons amico, los tutinet.